Vandina mama bast, wat feilt die? Wat woest die God vervreun? Wat wou die nummer 1 note zijn in dien leven? Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogramm. Mijn noem is Wes Heppner en ik zie dankbaar dat u van deel harkendest. Vandaar het eerste part van een bijzondere programma on Muttersdag, de dag voor wie on mamas denken hier in de States voor het nächste Werk zijn. Maar ik dacht dat we in een fijne tijd hem besonders onze mamas eerd. God zijn ploon, een gettelijke familie, een moon, een vrouw, een kinga, en de mama is zo'n wichtig part van dat. En vandaar waar we zijn de noot van twee mamas. We willen in het Oude Testament gaan, 2 Könige kapitel 4. En vielleicht denk je, wat doen we aan zo'n dag als wanneer we aan mamas denken, maar wanneer je in de Bibel gaan en door hand rijden, dan wil je bold zijn. So, wir werden von der nächste Weg nehmen, zum besonders unsere Mamas Dankschön sein, der Ehren, der Respekten und auch Gott Dankschön sein für seinen Gauder Plan für Mamas. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in den States, in Kanada oder Deutschland, Dankschön. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche für die nächste halbe Stunde, kannst du die Dosaten und Harken und sein, wo Gott die Welt sein, besonders von Mamas in Note.

Dang shine for a shine it light. Do hearts here na the Eifengelish about shaft radio program. Me nomen S. Wes Heppner. Dang shine for here zan. Van deel en nächste week, we willen besonders van mamas reden. Mutters wordt in nood zan. Van tweede Könige kapitel 5. Het is interessant, der de Bibel verschiedenste steden wo in einer kon van mamas lezen, van verschiedenste wo de ere kinga han abgebracht. Aber van deel waar we besonders bekeken wo mamas einzimal in nood zan, wat entfelen dat en wo de kan handreien van de in nood zanen. Abraham Lincoln zei dit, kein Mann is arm, wenn eine göttliche Mutter haft. Wenn du eine göttliche Mutter hast, oder hast je hot, ik wil die Mut geben von dir, er noch Kontakt merken, er sein Dankschön für wat du hast gedoen, ik ha die Leute, en ik zie dankbaar voor alles wat je has gedaan. Normaal deed dat zoveel dingen wat de familie hebt niet aanwoord. Dat de kleider zijn erin, dat huis is erin, dat eten wat je merkt. En wie zaten dan stil en denken ze, dit is schoon. Maar zei wie nog maar dankschijn. Abraham Lincoln zei, geen man is arm, wenn een göttliche Mutter haft. Ik zag dit beeld over hier in twee kleine jongens. Die proeven ihre mama te helpen. Daar wie een koa bieten, die stond bieten. En die twee kleine jongens, die hadden een waterschlauch. En die proeven de gastank op te vullen met een waterschlauch. En die hadden een grote smile, die waren ganz vriendelijk. Wenn die dachten, die mama would moutig zijn. En door ingen op dat beeld zei dat mama wordt zo moutig zijn, want ze ziet dat de gastank ganz vol is. Zo is dat vierken van mamas. De kinga proeven te helpen. En dan overmerkt dat schwinerie er verschiedenste is dit. Een kind is gesproken dat zegt, mamas hullen ere kinga ere hang van een klein stootje, ober er hoort van levenstiet. En zo is dat, van die mama bas en die harst in dit program, die helst die kinga ere hang van levenstiet. Nou, hij denkt voor ons tekst, Efeze kapitel 6, 2 en 3, ik wil jullie moet merken, respect die mama. Dat zegt, voor en met de eeren wie dat eerste gebouwd, waarop God dat verspreken leed. Dat die dat goud jet en die lang op ied leven kost. Respect die mama. De mama deed zoveel, we hebben de eer en we hebben de respecten, we hebben dankbaar zijn voor onze mamas. We willen nu even gaan tot ons tekst, 2 Könige kapitel 5, dat is een lange geschicht. We willen van vers 1 tot 37 lezen. Ik heb ons verstaan 37 versen. Ik wil radio lezen, maar dat is schoon. Dat we de Bijbel lezen en zijn wat werkelijk is passiert. En wat we kunnen leren van de Bijbel. En besonders deze twee mamas, deze twee mutters, wat in nood zijn. 2 Könige kapitel 5, maar vers

oil crook. En hij zegt, go om en vrouw die een obers een laadje je feza en niet te weinig. Dan go in die huis met die twee zins en merk de der hinger die touw en jijt oil in al die je feza. Van eind val is, dan zat er te de zied, ze jink en deed dat zo. Ze merk de der touw hinger zich en er de zins bracht een aarde de je feza en ze goot aan. Als de Jefesa vol weer en zeed zij te eren zijn, breng mij nog een ding. En hij zei, du hast al kind meer. Dan hier de uil op met raan. En zij ging naar hem Gottesman en vertelde hem alles. Hij zei, go nu en verkuip de uil en betoel hem wem je schuldig bent. En die en die zeens kennen van dort en wat eeuwig blijft leven. Vers 8. Een dag ging Elisa naar Shunem. In de jend woont een rijke vrouw. Deze vrouw blijft daarop stonen, dat hij bij aan eten zal. En Emma van hij door voorbij kwam, ging hij door hanen uit door. Dan zei de vrouw te eren man, hark jij man. Het kon het zijn dat dit man, dat hier Emma voorbij kwam, een halje gottes man is. Wel wie boven een kleine stof merken met een bad, een stoel en een lamp, zodat het zien kon zijn, wanneer hij hier aankomt. Een dag als Elisa door ware hand kwam, ging hij in de stof en vreft zich door. En hij zei te Gehazi zien deine roep eenmaal de vrouw van Shunem. En Gehazi ging haar en zij kwam een stund ver aan. Elisa had Gehazi gezegd, zij haar kikkemol, du hast ons al deze dienst gedonen, wat kon ik voor die donen? Wordt die dat helpen wanneer ik een goudet woord voor die aanleid bij de koning, of bij een commandant, of van een army? Maar zij zei, ik woon mank mijn ene lied. En Elisa zei, wat kon ik voor die doen? En Gehazi zei, nee, zij heeft geen zin. En haar man is oud. En hij zei, roep haar eenmaal her. En als hij haar roept, kwam zij bij een Medea. En hij zei, om deze tijd, om een jaar, was die een zinkje goud drekken. En zij zei, bid schoon mijn haar, die Gottes man, doe mij niet onschmeren. Vers 17. En niet veel later wisten de vrouw en haar man dat zij zullen een kind kriegen. En deen weer dat ook, dat om een jaar zo in de tijd wat Elisa gezegd had, hadden zij een zinkje. Als de jong dan non was, ging hij een dag naar zijn vader die bij de arbeider weer wat je treed schnieden. En hij zei te zijn vader, over mijn kap, mijn kap. En de vader zei te een van de arbeider, breng aan naar zijn mutter. En hij bracht aan naar zijn mutter en zij hield den jong op een schout, maar middag en dan starf die. Zij droeg aan dan op en leed aan op den Gottesman zijn bad. En merkte de hinger zich toe als hij ruut jink. Dan roept zij er een man en zei, schek mij eenmaal een arbeider en een ezel. Ik wil schwin naar den Gottesman gonen en bald terugkomen. En er een man zei, waarom wast u door hen gonen? Dat is van deel nog niemand en ook niet de Sabbat. Maar zij zei, dort is mijn dood. En zij leidt den ezel op zodron en zei te dem arbeider, jeel den ezel goud en loot niet wein mij no, bitte wann ik die zei. En zo voeren zij en zij kamen naar den karmelboich naar dem Gottesman. Als de Gottesman haar komen zag, zei hij te zien deine Gehazi kikkemol, de vrouw van Shunem kämpt door. Vers 26. Go ar schwinnend jen en vreel ar of alles goed staat met ar, en er een moon en er een zeens, en zij zeed, dat is alle goed. Als zij oba bat dem Gottesman op dem boich keim, voet zij hem aan de feit. En Gehazi jink ar op toe en wil ar wieder schuiven. Oba de Gottesman zeed, lood ar toch. Kost u nicht seinen, wo betterlich zij lit? De haar haft dort van mij gehullen en mij dat nicht gezegd. En zij zeed, mijn haar. Heb ik die naar een zin gevraagd? Zeg ik niet, u zus mij niet onschmeren? En Elisa zei te Gehazi, roep die kleider om die en neem mijn een stok in die hand en go door haan. En wanneer die ween bejent, dan begrijst hij niet. En wanneer die weer begrijst, dan zijn er streek en laai mijn stok op den jong zin gezegd. Ober de mutter van dem jong zei, zo zeker als de haar leeft en zo zeker als du leeft, ik go niet wieder van die. Dan mjuk Elisa zich op en jink haar hinger aan. Gehazi jink aan ober al voorop en leed een stok op den jong zin gezegd. Ober de jong zeed nuscht en mjuk nuscht van zich. En Gehazi jink Elisa ware en jen en zeed aan, de jong is nicht te zich gekomen. Vers 32. En als Elisa in dat huis neen kwam, lag de jong dood op Elisa zijn baan.

Jacques, hy sien jou en op. En Eliza roep gehad sê en sê, roep die vrou en as hy haar roep, kom sy na nou aan en hy sê, doa, neem dien en jong. En sy jink nou Eliza en knijt zich vir sy na feit en bakt zich met eie zeg gans pad op eerd en sy naam een zeen en jink ruut. Zo wie ons tekst, ek weet dat zijn veel vargen, maar dan kom wie met deze geschicht. We willen vijf punten bekijken van deze geschicht, Mutters in Nood. En we willen de eerste twee van jou en de nächste twee nächste week. Ik hoop die kost hier zijn. De eerste punt, de Nood. Wat doen we met Nood? We roepen God. De tweede punt, Mutters gehoorzaam te God. So God heeft ook wat Mutters zelf gehoorzaam zijn te wat hij verlangend heeft van Mutters. De derde en vierde punt van nächste week, nummer drie, Mutters wat God deinen. En nummer vijf, God helpt Mutters. So we willen eerst afhangen met de eerste punt, de Nood. Interessant is dat twee vrouwen, ganz verschiedenste vrouwen, hadden bad de Nood. Vers 1 in ons tag zegt, eine vrouw van einem van de profeet jinger weer, kwam naar Eliza en zei, dien deiner, mijn man is gestorven, en du weidst, hij den Herrn vergt en deid. Ob man nu is einer gekommen, die hij wat schuldig weer, en die wil mijn bad jonges als geloven nemen, jen de schuld. So kevi zijn deze vrouw er een grote Nood. Zij wordt er een kinga verlieren als geloven. En dan hop ze naar vers 20 en 21 van de tweede vrouw. En hij bracht aan naar zijn mutter. En zij hield den jong op een schout bij het middag en dan starf hij. Zij droeg aan nap en leed aan op de Gottesman zijn bad. En mjokte die hinge zich toe als hij ruit jink. Deze tweede vrouw. Hadden zeen gehad wat ze al lang hadden geleerd voor, hadden voor je bed. En de zeen stoft. Ik wil je dit zijn, alle mutters haan nood. De eerste mutter wie oom, die had nust. Zij hadden nood. Waar woorden ze dit doen dat de kinga niet worden verkauft zijn? Deze tweede vrede wie rek. Wie kan zijn geld wezen, had ze alles, die kunnen stof bieden voor een profeet, die hadden genoeg. Aber sie hat nicht den Sehen. Und wenn sie den Sehen hat, dann starf der Sehen. Alle haben Not. Rick, Oam, Jung, Alt, die hier in Seminole, in Bolivia, in Mexico, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, States, Canada, alle Länder in der Welt. Die kosten irgendeine Person sein, aber besonders von Mutters. Und ich glaube, jeder Mutter würde sein, ich habe oft, was mir fehlt. Ik ha ne Nood. Wanneer du ne mama bist en du sitzt, die familie fehlt wat, wat deest du met de Nood? Nu, de Bibel zegt, du hast twee dingen wat du kost met Nood doen. Du kost zorgen oder beten. Zorgen oder beten. Philippa kapitel 4 vers 6 zegt ons is dit. Zorg junt am nust. Laat God met beden en prachen en dankschijn zijn alles weten wat je veelt. Ik wil die moed geven als een mama, want die nood haast die kost naar God gaan met die nood. Deze mama, wat we van lezen, die jinken noem profeet. En in de tijd van het Oude Testament, die profeet weer in God zijn steed. Dan had jeder persoon nog niet de recht te God te komen. Dan werden de bijzondere mensen wat God had ongesteld, te met arm persoonlijk reden en ook voor arm door te zijn. En zo deze twee mutters die gaan naar de profeet. Nu ik wonder, waren dit de enige mutters in nood in gans Israël? Dat is interessant. Ik leef er waren veel zijn je was. Vlecht jeder mutter dan paar duizend jaar terug waren er al veel mutters wat in nood waren. Maar hoeveel van die waren een profeet zijn je gaan? Hoeveel van die waren aan je bed te God? Mana, ik wil een beetje ons abschoppen in dit. Denk wie aan de nood wat onze vrouwen hebben. Of denk wie bloos aan onze ene plons, ons ene droom, wat wie willen hebben. Teken eerst dat ze staat, ik bekend dat voor mijzelf. Ik denk aan mijn ene, wat ik wil wiederkomen en. En ik denk niet aan wat mijn vrouw feilt. Mutters hebben nood. Mana, we hebben dat bedenken, vielleicht. Voor een huis en vrouw van onze vrouw is, wat veelt die? Wat kan ik voor die beden? Of vielleicht, wat kan ik voor die donen?
Vers 14 van

Ons teks en Elisa sê, wat kon ek dan vir die donen? En Gehazi sê, nee, sy het geen zin en haar man is oud. So, to this punt, het laatste van die noot van de mutter, God zit die noot. De profeet zien deine, de zaken, wat deze mutter er een noot via. Dat zegt ons nog in de Bibel dat de mutter dit sê. Aber die Deine, die sagt, dat diese Frau, die hat kein Sehen. Und sie würden sehen, so hier in Wallen. Gott sieht ihnen out. Gott weiß, was die fehlt. Gott ist bekämmert über die. Und dann ans zweiter Punkt. Mutter wird gehorsam sein. Diese erste Frau ganz arm. Sie kommen nach Elisa. Und ich will von Vers 2 bis 4 lesen, was Elisa er sieht und wo sie gehorsam wird. Elisa sieht er. Wat kon ik voor die donen? Wat hast du in dien huis? En zij zei, ik heb nischt in dat huis, bitte eine eil kruk. En hij zei, go ram en vrouw dien nobas ne laad je fesa, en nicht te weinig. Dan go in dien huis met dien twee zeens, en merk die der hinge die touw, en jijt eil in al dien je fesa. Want een val is, dan zat dat te de zied. Zij jink en die dat zo. Zij merk die der touw hinge zich in ere zeens. De zeens brachten aarde je feesa en ze goed aan. So, wann die een nood hast, du as ober woord wat die has in dien huis, wat God die haf je jeeft, wat die kost brokken. Nu deze mama, die wat vielleicht niemals han gedacht aan ihre kleine oilkruk, dat dat kan helpen voor ihre nood. En vielleicht hast du niemals aan gedacht, wat hast du in dien huis, wat God kan brokken, ten dienen nood fallen. Het is interessant, de profeet zegt, go en vrouw dienen nobas. Ik weet dat als niet zeer veel mooi je doen in deze tijd, wie voor allen in een stuur en kijken wat ons veelt. Maar ik leid of we je zon voor ons zijn, nog veel kunnen onze nobas vrouwen. Hast u dit? Kost u meer met dit helpen? En is dat interessant wat de Bijbel zegt. De profeet zegt, niet te weinig. Ze zullen een laadje je feesten vrouwen, maar niet plus 1 tot 2, niet te weinig. God jeft Emma genoeg en Eva genoeg. Psalm 23, de eerste vers, zei de hares mijn hoed, mij veelt het on nust. God wil ons genoeg geven en mij ons genoeg, maar we moeten gehoorzaam zijn. En het is interessant, zij deed deze dingen, maar zij mjuk de der toe. Zij wil niet gaan dat jeder eine dit zal zijn, God had dit gegeeft hem dit doen, zij in ere zeens bezagen des wonder. Interessant, in de Bijbel Maria, want zij zal Jezus gaan als een baby, dat zegt Maria hield dat in haar hart. Dat is wichtig. Wanneer wat is wat we in je gehoorzaam vergaan, dat we dat doen, en niet om opwies, niet om iedereen te zijn, nu zie ik je gehoorzaam voor God, maar wie God ons dat heeft gezegd. Lieve vrouwen, lieve mamas, ik weet je haar nood. Ik weet dat zijn dingen wat je veelt. Ik wil je het moed geven voor true God. Dood beden. Hij heeft genoeg, hij wil die helpen, hij is door voor die.

Du hast gehört nu de eifengelische boodschap de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor hier van deel harchen. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartula Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosterharche. We zijn dankbaar voor jullie ongesteldung in Jebeda en Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Now, here's the Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. On our website, gospelmessageradio.com, can you program harchen ook online geven der PayPal, ditmal na paar minuten van irgendwo in de wereld. Now, here's gospelmessageradio.com. Ons phonenummer van je vrouwen han, oder wurden deze program jeder werkwellen geschickt, dort phonenummer is 306